Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul, música em sua vida.
2: 19 horas e 53 minutos.